0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Door natuurbranden op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen overleden. Op het eiland zijn meerdere branden waarbij een aantal huizen is verwoest en minstens 8 mensen met brandwonden naar het ziekenhuis zijn gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn geëvacueerd en voor de bestrijding worden 10 vliegtuigen en 8 helikopters ingezet. Een man van 55 jaar is overleden nadat hij door een hond was gebeten tijdens een ruzie op een wandelpad ten zuiden van Leeds in Engeland. De politie heeft een andere man van 55 jaar aangehouden op verdenking van moord en het bezit van een gevaarlijke hond. Een Duitse herdershond is in beslag genomen. De Nederlandse estafettezwemsters zijn bij de Europese kampioenschappen lange baan in Parijs als 7e geëindigd op de 4x100 meter wisselslag. Groot-Brittannië won goud, Italië eindigde als 2e en Rusland werd 3e. Nederland tikte aan met een tijd van 3 minuten 59 seconden 33 honderdste. Het RIVM heeft het Nationaal Hitteplan beëindigd, waardoor ook code geel voor aanhoudende hitte van het KNMI is ingetrokken. De komende dagen wordt het in heel Nederland ongeveer 21 graden en is er meer bewolking en kans op regen of buien. Het landelijke neerslagtekort bedroeg begin augustus ongeveer 280 mm. Dan lokaal nieuws. Gerwin Collier heeft zondag de juniorenwedstrijd van de 55ste Tour de Waard gewonnen. Rick van Breda werd 2e en Niels Immerzeel eindigde als 3e. De junioren reden hun wedstrijd vanaf 11 uur. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog met wat bewolking. In de nacht neemt de bewolking toe en later volgt vanuit het westen regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Maandag starten we met wolken en regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen

0: radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws,
1: muziek
0: en entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedenavond.
1: Door natuurbranden op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen overleden. Op het eiland zijn meerdere branden waarbij een aantal huizen is verwoest en minstens 8 mensen met brandwonden naar het ziekenhuis zijn gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn geëvacueerd en voor de bestrijding worden 10 vliegtuigen en 8 helikopters ingezet. Een man van 55 jaar is overleden nadat hij door een hond was gebeten tijdens een ruzie op een wandelpad ten zuiden van Leeds in Engeland. De politie heeft een andere man van 55 jaar aangehouden op verdenking van moord en het bezit van een gevaarlijke hond. Een Duitse herdershond is in beslag genomen. De Nederlandse estafettezwemsters zijn bij de Europese kampioenschappen lange baan in Parijs als 7e geëindigd op de 4x100 meter wisselslag. Groot-Brittannië won goud, Italië eindigde als 2e en Rusland werd 3e. Nederland tikte aan met een tijd van 3 minuten 59 seconden 33 honderdste. Het RIVM heeft het Nationaal Hitteplan beëindigd, waardoor ook code geel voor aanhoudende hitte van het KNMI is ingetrokken. De komende dagen wordt het in heel Nederland ongeveer 21 graden en is er meer bewolking en kans op regen of buien. Het landelijke neerslagtekort bedroeg begin augustus ongeveer 280 mm.
2: Dan lokaal nieuws.
1: Gerwin Collier heeft zondag de juniorenwedstrijd van de 55ste Tour de Waard gewonnen. Rick van Breda werd 2e en Niels Immerzeel eindigde als 3e. De junioren reden hun wedstrijd vanaf 11 uur. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog met wat bewolking. In de nacht neemt de bewolking toe en later volgt vanuit het westen regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Maandag starten we met wolken en regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: De Nederlandse estafettezwemsters zijn bij de Europese kampioenschappen lange baan in Parijs als zevende geëindigd op de 4x100 meter wisselslag. Groot-Brittannië won goud, Italië eindigde als tweede en Rusland werd derde. Nederland tikte aan met een tijd van 3 minuten 59 seconden 33 honderdste. Het RIVM heeft het Nationaal Hitteplan beëindigd, waardoor ook code geel voor aanhoudende hitte van het KNMI is ingetrokken. De komende dagen wordt het in heel Nederland ongeveer 21 graden en is er meer bewolking en kans op regen of buien. Het landelijke neerslagtekort bedroeg begin augustus ongeveer 280 mm. Dan lokaal nieuws. Gerwin Collier heeft zondag de juniorenwedstrijd van de 55ste Tour de Waard gewonnen. Rick van Breda werd tweede en Niels Immerzeel eindigde als derde. De junioren reden hun wedstrijd vanaf 11 uur. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog met wat bewolking. In de nacht neemt de bewolking toe en later volgt vanuit het westen regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Maandag starten we met wolken en regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: autoriteiten opnieuw honderden mensen die probeerden Ceuta te bereiken, terwijl de grensbewaking is verscherpt. Lokale autoriteiten melden dat het gezondheidssysteem onder druk staat door het tekort aan opvangplekken en een toename van medische problemen onder migranten. In Zaandam is een appartement verwoest door een explosie, waarna brand uitbrak. De ontploffing blies de hele achtergevel weg en bewoners van omliggende appartementen moesten hun woning verlaten. De politie onderzoekt de oorzaak en opvang is geregeld voor bewoners die niet terug kunnen naar huis. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft tot nu toe 2.325 levens geëist, meldt de Congolese Gezondheidsautoriteit. Het aantal doden is daarmee hoger dan tijdens de eerdere uitbraak tussen 2018 en 2020, toen 2.299 mensen overleden. Het Congolese Instituut voor Volksgezondheid telt nu 4.945 besmettingen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst wolkenvelden en regen. De regen trekt naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon door. Wel is er nog een bui mogelijk. Het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. In Zaandam heeft een explosie in een appartement aan het Hof van Zaande de hele achtergevel weggeblazen en brand veroorzaakt. Niemand was op het moment van de explosie in het appartement aanwezig en omliggende woningen zijn uit voorzorg ontruimd. Glas en puin kwamen terecht op de Heijermansstraat, die deels werd afgezet, en de politie onderzoekt het incident. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft tot nu toe 2325 levens geëist, meldt de Congolese Gezondheidsautoriteit. Er zijn 4945 besmettingen vastgesteld, waarmee deze uitbraak de dodelijkste in de geschiedenis van het land is. Het sterftepercentage onder patiënten steeg in juni van 20% naar 46%. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de Verenigde Staten de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea aanzienlijk zullen terugschroeven. Trump noemt onder meer de kosten en het signaal richting Noord-Korea als redenen, terwijl het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie meldt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De jaarlijkse oefening Ulchi Freedom Shield start vandaag en duurt 10 dagen. Honderden migranten hebben op het strand van de Spaanse exclave Ceuta gedemonstreerd met de oproep aan de Spaanse overheid om hen asiel te verlenen. Marokkaanse autoriteiten hebben aan de andere kant van de grens opnieuw honderden mensen gearresteerd die probeerden Ceuta te bereiken. Door ruimtegebrek slapen veel migranten op straat of op het strand, waar gezondheidsproblemen zijn vastgesteld. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst wolkenvelden en regen. De regen trekt naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon door. Wel is er nog een bui mogelijk. Het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
4: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
5: Aboard!
6: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
7: De 90's, maar ook de hits van nu.
8: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is op 36-jarige leeftijd overleden. Haar familie heeft het overlijden bekendgemaakt, maar over de doodsoorzaak is niets bekend. De politie onderzoekt de dood van de actrice. De hoogste commandant van de Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten heeft het vliegdekschip USS Lincoln bezocht, dat sinds 240 dagen onafgebroken op zee is. Bemanningsleden melden slecht onderhoud, weinig vers voedsel en hebben volgens familieleden geprobeerd van boord te springen. De Amerikaanse marine heeft laten weten dat aflossing onderweg is en spoedig zal arriveren. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft tot nu toe 2325 levens geëist, volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit. Het is daarmee de dodelijkste ebola-uitbraak in het land, met 4945 gemelde besmettingen. Volgens de Verenigde Naties sterft ongeveer iedere 30 minuten iemand aan het HIV-virus. In Zaandam is een appartement verwoest door een explosie waarna brand uitbrak. De hele achtergevel werd door de ontploffing weggeblazen en bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning verlaten. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend en de politie doet onderzoek. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst wolkenvelden en regen. De regen trekt naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon door. Wel is er nog een bui mogelijk. Het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: Winter and this is...
1: RTV Dijk en Maart.
2: RTV Dijk en Maart.
1: Elke dag.
2: De hele dag. De hele dag. De hele dag.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Scholen in het noorden van Nederland starten na de zomervakantie als eerste met de nieuwe wettelijke kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde. Deze kerndoelen, die deze maand in de wet zijn vastgelegd, bepalen wat leerlingen moeten leren in het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Scholen hebben tot het jaar 2031 om alle nieuwe kerndoelen te verwerken. Het kabinet Jetten moet binnen 2 weken de begroting afronden en zoekt hiervoor steun bij oppositiepartijen, nadat de economische ramingen van het Centraal Planbureau bekend zijn gemaakt. Premier Jetten en de vicepremiers praten de komende dagen met 6 partijen over mogelijke afspraken. De kans op een akkoord voor Prinsjesdag wordt door Jetten redelijk groot genoemd, maar de deadline is ongekend krap. Bij een botsing tussen 2 rubberboten voor de kust van Mandelieu-la-Napoule in Zuid-Frankrijk zijn gisteravond zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 4 zwaar gewond. Mogelijk wordt nog 1 persoon vermist. Hulpdiensten zochten met duikers, brandweer en helikopters tot diep in de nacht. Dit wordt naar verwachting vandaag voortgezet. Joey Veerman, middenvelder van PSV, staat op het punt om te vertrekken naar Borussia Dortmund uit Duitsland. De club uit de Bundesliga is naar verluid bereid de transferclausule van ongeveer 22 miljoen euro te activeren. Veerman was afgelopen seizoen de beste aangever in de Eredivisie met 14 assists. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws.
1: Muziek.
0: En entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Scholen in het noorden van Nederland beginnen na de zomervakantie als eerste met de nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde. Deze kerndoelen zijn deze maand wettelijk vastgelegd en geven aan wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten leren. Tot zomer 2031 hebben scholen de tijd om alle nieuwe kerndoelen in te voeren. De Amerikaanse marine stuurt aflossing voor bemanningsleden op het vliegdekschip USS Lincoln, dat sinds meer dan 27 weken onafgebroken in het Midden-Oosten is. Familieleden uiten zorgen over slechte leefomstandigheden, uitputting en de geestelijke gezondheid van de bemanning. De USS Lincoln kampt sinds het begin van het conflict met bevoorradingsproblemen na een Iraanse aanval op Bahrein. Bij een botsing tussen twee rubberboten voor de kust van Mandelieu-la-Napoule bij Cannes zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 4 zwaar gewond. In totaal zaten er 21 mensen op de boten. Naar mogelijk een vermiste persoon wordt gezocht met duikers en een marinehelikopter. De zoekactie gaat naar verwachting vandaag verder. Het kabinet Jette moet binnen 2 weken de begroting afronden en zoekt daarvoor steun bij oppositiepartijen. Tot nu toe zijn grote discussies vooruitgeschoven en zijn de verkennende gesprekken pas net van start gegaan, nu de economische ramingen bekend zijn. Premier Jette en de vicepremiers overleggen de komende dagen met 6 partijen, maar een akkoord is nog niet bereikt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst wolkenvelden en regen. De regen trekt naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon door. Wel is er nog een bui mogelijk. Het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
3: Baarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website baarse-security.nl.
4: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
5: Oh boy!
6: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
7: De 90's, maar ook de hits van nu.
8: Het station met de beste muziek.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Bij een frontale botsing op de Ierse snelweg M9 zijn 5 tienerjongens omgekomen en raakten 4 inzittenden van een andere auto ernstig gewond. Het ongeluk gebeurde rond 3 uur 's nachts toen de auto met de jongens tegen het verkeer inreed. De politie en de onafhankelijke ombudsman onderzoeken de toedracht van het incident. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn volgens de regionale gouverneur zeker 6 mensen omgekomen en raakten 4 mensen gewond. Een locatie van wetwinkel Wildberries en een auto werden bij de aanval geraakt. Rusland voerde ook drone-aanvallen uit op onder andere het havengebied in Odessa, waarbij een vrachtschip vlam vatte en 4 mensen gewond raakten. Kolencentrales in Nederland hebben dit jaar al meer elektriciteit opgewekt dan in heel 2024. Zo meldt het FD op basis van cijfers van het Nationaal Energiedashboard. Dit komt vooral door hoge energieprijzen en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Naar verwachting wordt binnenkort ook de productie uit heel 2025 overtroffen. Bij een botsing tussen 2 rubberboten voor de kust van Mandelieu-la-Napoule bij Cannes zijn gisteravond zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 4 zwaar gewond. Mogelijk wordt nog 1 persoon vermist. Hulpdiensten hebben tot diep in de nacht gezocht en de zoekactie wordt naar verwachting vandaag hervat. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst wolkenvelden en regen. De regen trekt naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon door. Wel is er nog een bui mogelijk. Het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij een frontale botsing op de Ierse snelweg M9 in County Kildare zijn 5 tienerjongens tussen de 14 en 16 jaar oud om het leven gekomen. 4 mensen uit de andere auto, onder wie een jongen van 7 en 3 vrouwen, raakten ernstig gewond. De politie onderzoekt het ongeluk en de omstandigheden voorafgaand aan de botsing. 2 minderjarige jongeren zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een explosie afgelopen nacht in Zaandam, waarbij een gevel van een appartement werd weggeblazen. Omwonenden hoorden rond 2:50 s'nachts een harde knal, waarna brand ontstond. 1 vrouw raakte gewond aan haar voet door glas en is ter plekke behandeld. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar tot en met half augustus al meer stroom geproduceerd dan in heel 2024, meldt het FD op basis van cijfers van het Nationaal Energiedashboard. Dat komt vooral door hoge energieprijzen en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. De verwachting is dat de productie ook die van heel 2025 zal overtreffen. Bij aanvallen op de Russische stad Belgorod zijn volgens de regionale gouverneur zeker 6 mensen omgekomen en raakten 4 mensen gewond. Rusland en Oekraïne melden over en weer dodelijke en gewonde slachtoffers na nieuwe drone- en raketaanvallen. Ook werd een vrachtschip in de haven van Odessa geraakt en brak brand uit, waarbij 4 mensen gewond raakten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst wolkenvelden en regen. De regen trekt naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon door. Wel is er nog een bui mogelijk. Het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Hurigewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
5: 80's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De politie heeft twee minderjarigen aangehouden. Die worden verdacht van betrokkenheid bij een explosie aan een flat in Zaandam afgelopen nacht. Daarbij werd een gevel uit een appartement geblazen en brak brand uit, waarna meerdere woningen werden ontruimd. Eén vrouw raakte gewond aan haar voet door glas en is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Het allereerste exemplaar van de Ferrari Luce is op een veiling in Californië verkocht voor omgerekend 35 miljoen euro. De opbrengst gaat naar een onderwijsprogramma van de Ferrari Foundation. Ferrari wil jaarlijks 500 auto's van dit elektrische model maken, dat sinds mei te koop is vanaf 550.000 euro. Bij een bloeddonor in de provincie Utrecht is het Westnijlvirus vastgesteld. De besmetting werd in augustus ontdekt tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanquin. Volgens het RIVM zijn recent in Nederland ook een paard en een vogel positief getest op het Westnijlvirus. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham 5 titels en in totaal 14 medailles gewonnen. Alleen Italië, Groot-Brittannië en Duitsland behaalden meer medailles. Stefan Nillissen werd de eerste Nederlandse man sinds het jaar 2016 met individueel EK-goud in de buitenlucht. Dan lokaal nieuws. Bij Cool Kunst en Cultuur in Herugowaard kunnen kinderen, jongeren en volwassenen samen muziek maken. Het muzikale aanbod omvat verschillende lessen en cursussen, van instrumenten bespelen tot samenspelen in een ensemble. De cursussen zijn geschikt voor zowel beginnende als ervaren muzikanten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst wolkenvelden en regen. De regen trekt naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon door. Wel is er nog een bui mogelijk. Het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het eerste exemplaar van de Ferrari Luce is bij een veiling in Californië verkocht voor omgerekend 35 miljoen euro. Het hoogste bedrag ooit voor een nieuwe auto op een veiling. De opbrengst is bestemd voor een onderwijsprogramma van de Ferrari Foundation. De koper is niet bekendgemaakt. De politie heeft 2 minderjarige jongeren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een explosie in Zaandam, waarbij een gevel uit een appartement is geblazen. De ontploffing vond plaats in de afgelopen nacht rond 20 minuten voor 2 en veroorzaakte veel schade. Na de explosie brak brand uit die snel werd geblust. Een vrouw raakte licht gewond door glas in haar voet en meerdere woningen werden ontruimd. Het dodental van de aardbeving op het Indonesische eiland Flores is gestegen naar 68. Door de beving met een kracht van 7,7 zijn ongeveer 13.000 mensen ontheemd en heeft de gouverneur van de provincie de noodtoestand uitgeroepen voor tenminste 14 dagen. De hulpverlening verloopt moeizaam door verwoeste infrastructuur en vele naschokken, terwijl duizenden mensen nog niet zijn bereikt. Bij een bloeddonor in de provincie Utrecht is het West-Nijl-virus vastgesteld. Dit gebeurde in augustus tijdens onderzoek van bloedbank sanguin. Volgens het RIVM zijn in korte tijd op verschillende plekken in Nederland een paard, een vogel en nu ook een mens positief getest op het virus. Dan lokaal nieuws. Bij Cool Kunst en Cultuur in Herugowaard kunnen kinderen, jongeren en volwassenen samen muziek maken. Het muzikale aanbod omvat verschillende lessen en cursussen, van instrumenten bespelen tot samenspelen in een ensemble. De cursussen zijn geschikt voor zowel beginnende als ervaren muzikanten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst wolkenvelden en regen. De regen trekt naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon door. Wel is er nog een bui mogelijk. Het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
3: All boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.

0: radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws,
1: muziek
0: en entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De grote natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is na 4 dagen nog altijd niet onder controle. Het blussen verloopt moeizaam omdat sommige delen niet bereikbaar zijn en het veen blijft smeulen, ondanks regen in de Ardennen. Brandweerlieden zijn uitgeput. Er is sprake van een tekort aan hulpmiddelen en andere Europese landen verlenen luchtsteun. Meerdere vrachtwagens zijn vanochtend bij de Merwedebrug in de buurt van Gorinchem van de weg gehaald, omdat ze toch over de brug reden. Terwijl vrachtverkeer daar sinds halverwege vorige maand verboden is vanwege verzwakt staal. De politie en Rijkswaterstaat houden deze week controles en geven boetes van €500. Normaal rijden dagelijks ongeveer 18.000 vrachtwagens over de brug. Dat is nu gedaald naar ongeveer 570 per dag. In Amsterdam is een grote muurschildering onthuld. Ter nagedachtenis aan de 17-jarige Lisa uit Abcoude, die een jaar geleden om het leven werd gebracht. Twee 18-jarige leeftijdgenoten maakten het kunstwerk, waarop een fietsende vrouw met een maan onder haar arm is afgebeeld. De schildering bevindt zich op een zijgevel aan de Admiraal de Ruiterweg. Het dodental na de aardbeving op het Indonesische eiland Flores is gestegen naar 68. Ongeveer 13.000 mensen zijn ontheemd geraakt en duizenden mensen zitten nog geïsoleerd. De gouverneur heeft een noodtoestand uitgeroepen voor tenminste 14 dagen en hulpverlening wordt bemoeilijkt door beschadigde infrastructuur en naschokken. Dan lokaal nieuws. Bij Cool Kunst en Cultuur in Herugowaard kunnen kinderen, jongeren en volwassenen samen muziek maken. Het muzikale aanbod omvat verschillende lessen en cursussen, van instrumenten bespelen tot samenspelen in een ensemble. De cursussen zijn geschikt voor zowel beginnende als ervaren muzikanten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het weerbeeld ziet er vanmiddag veel droger uit. Bovendien schijnt de zon van tijd tot tijd. Tussen 20 en 22 graden. Komende nacht is het eerst droog, maar later volgt meer bewolking en een nieuwe regenzone. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA. Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is na 4 dagen nog niet onder controle. Mede doordat sommige delen voor hulpdiensten onbereikbaar zijn. Ondanks regen blijft het veen doorsmeulen en ervaren brandweerlieden vermoeidheid door langdurige inzet. Andere Europese landen bieden luchtsteun en koning Filip bezoekt de getroffen provincie en crisiscentra. In een woning in Heilo is gisteravond het lichaam gevonden van een 19-jarige vrouw uit Heerhugowaard. De politie houdt rekening met een misdrijf en heeft een 20-jarige man uit Heilo aangehouden. Rond 22:30 gisteravond kwam er een melding binnen, waarna de omgeving is afgezet en de politie onderzoek doet en getuigen zoekt. 2 18-jarigen hebben in Amsterdam een grote muurschildering gemaakt. Ter nagedachtenis aan de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Die een jaar geleden werd omgebracht terwijl zij 's nachts naar huis fietste. Op een schildering staat een fietsende vrouw met een maan onder haar arm. Het kunstwerk is te zien op een zijgevel aan de Admiraal de Ruiterweg. Meerdere vrachtwagens zijn vanochtend van de weg gehaald bij de Merwedebrug bij Gorkum, omdat er geen vrachtverkeer over de brug mag rijden vanwege verzwakt staal. Rijkswaterstaat en de politie houden deze week controles en beboeten overtreders met €500. Met de controles kunnen nu ook chauffeurs van buiten de Europese Unie worden beboet. Dan lokaal nieuws. Bij Cool Kunst en Cultuur in Heerhugowaard kunnen kinderen, jongeren en volwassenen samen muziek maken. Het muzikale aanbod omvat verschillende lessen en cursussen, van instrumenten bespelen tot samenspelen in een ensemble. De cursussen zijn geschikt voor zowel beginnende als ervaren muzikanten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het weerbeeld ziet er vanmiddag veel droger uit. Bovendien schijnt de zon van tijd tot tijd. Tussen 20 en 22 graden. Komende nacht is het eerst droog, maar later volgt meer bewolking en een nieuwe regenzone. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. En blussen verloopt moeizaam doordat sommige gebieden onbereikbaar zijn voor hulpdiensten. Hulp uit Nederland, Duitsland, Zweden en Noorwegen ondersteunt de inzet vanuit de lucht. In België zijn tot nu toe 234 natuurbranden geregistreerd. Ruim dubbel zoveel als over geheel 2025. In een woning aan de Nicolaas Beetsweg in Heiloo is gisteravond het lichaam gevonden van een 19-jarige vrouw uit Herugowaard. De politie vermoedt dat zij door een misdrijf om het leven is gekomen en heeft een 20-jarige man uit Heiloo aangehouden. De omgeving rond de woning is afgezet en de politie doet onderzoek en zoekt getuigen. Piloten zijn vlak voor de landing op Brussels Airport 5 keer gehinderd door laserstralen ter hoogte van Dilbeek. De incidenten gebeurden tussen 8:45 in de avond en 3:15 in de nacht, meldt luchtverkeersleider Skies. De politie stuurde direct een patrouille, maar heeft geen verdachten kunnen aanhouden. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham 5 titels en in totaal 14 medailles gewonnen. Alleen Italië, Groot-Brittannië en Duitsland behaalden meer medailles. Met deze resultaten eindigde Nederland in het medailleklassement als 4e. Dan lokaal nieuws. Bij Cool Kunst en Cultuur in Herugowaard kunnen kinderen, jongeren en volwassenen samen muziek maken. Het muzikale aanbod omvat verschillende lessen en cursussen, van instrumenten bespelen tot samenspelen in een ensemble. De cursussen zijn geschikt voor zowel beginnende als ervaren muzikanten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het weerbeeld ziet er vanmiddag veel droger uit. Bovendien schijnt de zon van tijd tot tijd. Tussen 20 en 22 graden. Komende nacht is het eerst droog, maar later volgt meer bewolking en een nieuwe regenzone. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Baarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website baarse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. NS Klantenservice ontvangt veel vragen over het tijdelijke zomerabonnement. Vooral over de facturen waarop de actieprijs niet altijd direct zichtbaar is. Bijna 400.000 mensen maakten gebruik van het abonnement, waarvan op dit moment ongeveer 230.000 abonnementen actief zijn. Vanaf begin september geldt weer het normale tarief van €127,95 per maand, met de mogelijkheid om dagelijks op te zeggen voor ongeveer €4,30 per dag. In een woning aan de Nicolaas Beetsweg in Heiloo is gisteravond het lichaam gevonden van een 19-jarige vrouw uit Herugowaard. De politie vermoedt dat zij door een misdrijf is omgekomen en heeft een 20-jarige man uit Heiloo aangehouden. De politie doet onderzoek bij de woning en zoekt getuigen die gisteravond iets hebben gezien. Irak is deze zomer begonnen met het exporteren van ruwe olie via Syrië naar de Middellandse Zee, als alternatief voor routes zoals de Straat van Hormuz. Per dag rijden inmiddels ongeveer 1000 vrachtwagens olie vanuit Irak naar de Syrische haven van Banyas. De belangstelling voor investeringen in Syrische infrastructuur neemt toe, onder meer uit Golfstaten, de Verenigde Staten en Frankrijk. Piloten zijn bij Brussels Airport 5 keer gehinderd door laserstralen tijdens de landing nabij Dilbeek. De incidenten gebeurden tussen 8:45 in de avond en 3:15 in de ochtend. De politie kon geen dader vinden en roept getuigen op zich te melden. Een verband met de nieuwe aanvliegroute is niet aangetoond. Dan lokaal nieuws. Bij Cool Kunst en Cultuur in Herugowaard kunnen kinderen, jongeren en volwassenen samen muziek maken. Het muzikale aanbod omvat verschillende lessen en cursussen, van instrumenten bespelen tot samenspelen in een ensemble. De cursussen zijn geschikt voor zowel beginnende als ervaren muzikanten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst droog. In de nacht volgt meer bewolking en uiteindelijk ook regen. Dinsdagochtend levert dat vooral in een brede strook over Midden-Nederland flink wat regen op. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. Ruim 300 decorstukken en voorwerpen uit de musical Soldaat van Oranje worden sinds 14 augustus online geveild via Troostwijk Auctions. De musical eindigde deze maand na 16 jaar met bijna 4000 voorstellingen en trok ongeveer 4 miljoen bezoekers. Tot de geveilde objecten behoren onder meer een Bentley-replica en een 3 meter lange decor-motorboot. De Chinese animatiefilm New Lai heeft in ruim een week tijd meer dan 1 miljoen 300.000 euro opgebracht. De film is volledig gemaakt door moeder en zoon Sun Lifang en Xin Yumeng. New Lai draait om een kalfje dat leert voor zichzelf op te komen en vriendschap sluit met een luipaard. Bewoners van Amsterdam Zuidoost maken bezwaar tegen de komst van een datacenter van het Amerikaanse bedrijf Equinix, waarvan het vergunningentraject al jarenlang loopt. Vanwege krapte op het elektriciteitsnet wordt in eerste instantie slechts een kwart van het geplande datacenter gebouwd. En verdere uitbreiding is volgens de huidige planning pas mogelijk vanaf het jaar 2036. Voor het bouwen van woningen in het gebied is ruimte op het stroomnet gereserveerd. Woningen krijgen voorrang boven datacenters. Door de oorlog met Iran zoeken landen naar alternatieve routes voor olietransport, waardoor Syrië met zijn havens aan de Middellandse Zee steeds aantrekkelijker wordt. Irak is deze zomer begonnen met de export van ruwe olie via Syrië, wat tot veel activiteit rond de haven van Banyas heeft geleid. Ook buitenlandse investeerders tonen belangstelling voor projecten in het Syrische kustgebied. Dan lokaal nieuws. RTV Dijk en Waard kijkt met trots terug op de uitzendingen rond de 55ste Tour de Waard. De lokale omroep deed meerdere dagen verslag van het wielerevenement met zondag live-uitzendingen vanaf het parcours. De omroep spreekt van een geslaagd mediaproject. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst droog. In de nacht volgt meer bewolking en uiteindelijk ook regen. Dinsdagochtend levert dat vooral in een brede strook over Midden-Nederland flink wat regen op. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.

0: De radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws,
1: muziek
0: en entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Chinese animatiefilm New Lai heeft in ruim een week tijd meer dan 1 miljoen 300.000 euro opgebracht. De film is volledig gemaakt door moeder en zoon Sun Lifang en Xin Yumeng. New Lai draait om een kalfje dat leert voor zichzelf op te komen en vriendschap sluit met een luipaard. Ruim 300 decorstukken en voorwerpen uit de musical Soldaat van Oranje worden sinds 14 augustus online geveild via Troostwijk Auctions. De musical eindigde deze maand na 16 jaar met bijna 4000 voorstellingen en trok ongeveer 4 miljoen bezoekers. Tot de geveilde objecten behoren onder meer een Bentley-replica en een 3 meter lange decor-motorboot. Door de oorlog met Iran zoeken landen naar alternatieve routes voor olietransport, waardoor Syrië met zijn havens aan de Middellandse Zee steeds aantrekkelijker wordt. Irak is deze zomer begonnen met de export van ruwe olie via Syrië, wat tot veel activiteit rond de haven van Banyas heeft geleid. Ook buitenlandse investeerders tonen belangstelling voor projecten in het Syrische kustgebied. Bewoners van Amsterdam Zuidoost maken bezwaar tegen de komst van een datacenter van het Amerikaanse bedrijf Equinix, waarvan het vergunningentraject al jarenlang loopt. Vanwege krapte op het elektriciteitsnet wordt in eerste instantie slechts een kwart van het geplande datacenter gebouwd. En verdere uitbreiding is volgens de huidige planning pas mogelijk vanaf het jaar 2036. Voor het bouwen van woningen in het gebied is ruimte op het stroomnet gereserveerd. Woningen krijgen voorrang boven datacenters. Dan lokaal nieuws. RTV Dijk en Waard kijkt met trots terug op de uitzendingen rond de 55ste Tour de Waard. De lokale omroep deed meerdere dagen verslag van het wielerevenement met zondag live-uitzendingen vanaf het parcours. De omroep spreekt van een geslaagd mediaproject. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst droog. In de nacht volgt meer bewolking en uiteindelijk ook regen. Dinsdagochtend levert dat vooral in een brede strook over Midden-Nederland flink wat regen op. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: 80's, maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Door de oorlog met Iran zoeken landen naar alternatieve routes voor olietransport, waardoor Syrië met zijn havens aan de Middellandse Zee steeds aantrekkelijker wordt. Irak is deze zomer begonnen met de export van ruwe olie via Syrië, wat tot veel activiteit rond de haven van Banyas heeft geleid. Ook buitenlandse investeerders tonen belangstelling voor projecten in het Syrische kustgebied. Bewoners van Amsterdam Zuidoost maken bezwaar tegen de komst van een datacenter van het Amerikaanse bedrijf Equinix, waarvan het vergunningentraject al jarenlang loopt. Vanwege krapte op het elektriciteitsnet wordt in eerste instantie slechts een kwart van het geplande datacenter gebouwd. En verdere uitbreiding is volgens de huidige planning pas mogelijk vanaf het jaar 2036. Voor het bouwen van woningen in het gebied is ruimte op het stroomnet gereserveerd. Woningen krijgen voorrang boven datacenters. De Chinese animatiefilm New Lai heeft in ruim een week tijd meer dan 1 miljoen 300.000 euro opgebracht. De film is volledig gemaakt door moeder en zoon Sun Lifang en Xin Yumeng. New Lai draait om een kalfje dat leert voor zichzelf op te komen en vriendschap sluit met een luipaard. Ruim 300 decorstukken en voorwerpen uit de musical Soldaat van Oranje worden sinds 14 augustus online geveild via Troostwijk Auctions. De musical eindigde deze maand na 16 jaar met bijna 4000 voorstellingen en trok ongeveer 4 miljoen bezoekers. Tot de geveilde objecten behoren onder meer een Bentley-replica en een 3 meter lange decor-motorboot. Dan lokaal nieuws. RTV Dijk en Waard kijkt met trots terug op de uitzendingen rond de 55ste Tour de Waard. De lokale omroep deed meerdere dagen verslag van het wielerevenement met zondag live-uitzendingen vanaf het parcours. De omroep spreekt van een geslaagd mediaproject. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst droog. In de nacht volgt meer bewolking en uiteindelijk ook regen. Dinsdagochtend levert dat vooral in een brede strook over Midden-Nederland flink wat regen op. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Het Openbaar Ministerie heeft bevestigd dat een 31-jarige vrouw uit Purmerend wordt verdacht van betrokkenheid bij het wegmaken van het lichaam van Albert Visser in de zogenoemde Herugowaardse vriezermoord. Zij is naast de 33-jarige zoon van Visser de tweede verdachte in de zaak. De vrouw zit niet vast en haar relatie tot de hoofdverdachte is onbekend. Het kabinet is begonnen met gesprekken met de oppositie om meerderheden te zoeken voor de begroting van komend jaar. Partijen als Pro en Ja 21 legden hun wensen op tafel, waarbij Pro tegen bezuinigingen op sociale zekerheid is en Ja 21 pleit voor extra bezuinigingen en lastenverlichting. De tijd dringt, want over ongeveer 2 weken moet de begroting klaar zijn. Het 60 dagen durende staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran loopt vandaag officieel af, terwijl beide landen nog ver verwijderd zijn van een vredesakkoord. In de straat van Hormuz is de situatie ongewijzigd en onderhandelingen via Oman hebben slechts beperkte vooruitgang geboekt. De Verenigde Staten kampen met een afnemende raketvoorraad en hoge kosten voor de oorlog tegen Iran. Op het terrein van sportclub Prins Hendrik in Vught is vanmiddag een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden door kinderen van een buitenschoolse opvang. De explosieve opruimingsdienst, Defensie, heeft het explosief meegenomen naar de heide en daar onschadelijk gemaakt. Rond 4:30 was het grasveld weer toegankelijk voor ouders en kinderen. Dan lokaal nieuws. Een 19-jarige vrouw uit Herugowaard is zondagavond overleden aangetroffen in een woning aan de Nicolaas Beetsweg in Heilo. De politie heeft een 20-jarige man uit Heilo aangehouden en vermoedt dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de omgeving. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst droog. In de nacht volgt meer bewolking en uiteindelijk ook regen. Dinsdagochtend levert dat vooral in een brede strook over Midden-Nederland flink wat regen op. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Het Openbaar Ministerie heeft bevestigd dat een 31-jarige vrouw uit Purmerend wordt verdacht van betrokkenheid bij het wegmaken van het lichaam van Albert Visser in de zogenoemde Herugowaardse vriezermoord. Zij is naast de 33-jarige zoon van Visser de tweede verdachte in de zaak. De vrouw zit niet vast en haar relatie tot de hoofdverdachte is onbekend. Het kabinet is begonnen met gesprekken met de oppositie om meerderheden te zoeken voor de begroting van komend jaar. Partijen als Pro en Ja21 legden hun wensen op tafel, waarbij Pro tegen bezuinigingen op sociale zekerheid is en Ja21 pleit voor extra bezuinigingen en lastenverlichting. De tijd dringt, want over ongeveer 2 weken moet de begroting klaar zijn. Het 60 dagen durende staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran loopt vandaag officieel af, terwijl beide landen nog ver verwijderd zijn van een vredesakkoord. In de straat van Hormuz is de situatie ongewijzigd en onderhandelingen via Oman hebben slechts beperkte vooruitgang geboekt. De Verenigde Staten kampen met een afnemende raketvoorraad en hoge kosten voor de oorlog tegen Iran. Op het terrein van sportclub Prins Hendrik in Vught is vanmiddag een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden door kinderen van een buitenschoolse opvang. De explosieve opruimingsdienst, Defensie, heeft het explosief meegenomen naar de heide en daar onschadelijk gemaakt. Rond 4:30 was het grasveld weer toegankelijk voor ouders en kinderen. Dan lokaal nieuws. Een 19-jarige vrouw uit Herugowaard is zondagavond overleden aangetroffen in een woning aan de Nicolaas Beetsweg in Heilo. De politie heeft een 20-jarige man uit Heilo aangehouden en vermoedt dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de omgeving. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst droog. In de nacht volgt meer bewolking en uiteindelijk ook regen. Dinsdagochtend levert dat vooral in een brede strook over Midden-Nederland flink wat regen op. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu. 0 minus 1 hour and 15 minutes and holding.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Het Openbaar Ministerie heeft bevestigd dat een 31-jarige vrouw uit Purmerend wordt verdacht van betrokkenheid bij het wegmaken van het lichaam van Albert Visser in de zogenoemde Herugowaardse vriezermoord. Zij is naast de 33-jarige zoon van Visser de tweede verdachte in de zaak. De vrouw zit niet vast en haar relatie tot de hoofdverdachte is onbekend. Het kabinet is begonnen met gesprekken met de oppositie om meerderheden te zoeken voor de begroting van komend jaar. Partijen als Pro en Ja 21 legden hun wensen op tafel, waarbij Pro tegen bezuinigingen op sociale zekerheid is en Ja 21 pleit voor extra bezuinigingen en lastenverlichting. De tijd dringt, want over ongeveer 2 weken moet de begroting klaar zijn. Het 60 dagen durende staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran loopt vandaag officieel af, terwijl beide landen nog ver verwijderd zijn van een vredesakkoord. In de straat van Hormuz is de situatie ongewijzigd en onderhandelingen via Oman hebben slechts beperkte vooruitgang geboekt. De Verenigde Staten kampen met een afnemende raketvoorraad en hoge kosten voor de oorlog tegen Iran. Op het terrein van sportclub Prins Hendrik in Vught is vanmiddag een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden door kinderen van een buitenschoolse opvang. De explosieve opruimingsdienst, Defensie, heeft het explosief meegenomen naar de heide en daar onschadelijk gemaakt. Rond 4:30 was het grasveld weer toegankelijk voor ouders en kinderen. Dan lokaal nieuws. Een 19-jarige vrouw uit Herugowaard is zondagavond overleden aangetroffen in een woning aan de Nicolaas Beetsweg in Heiloo. De politie heeft een 20-jarige man uit Heiloo aangehouden en vermoedt dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de omgeving. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst droog. In de nacht volgt meer bewolking en uiteindelijk ook regen. Dinsdagochtend levert dat vooral in een brede strook over Midden-Nederland flink wat regen op. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. Het Openbaar Ministerie heeft bevestigd dat een 31-jarige vrouw uit Purmerend wordt verdacht van betrokkenheid bij het wegmaken van het lichaam van Albert Visser in de zogenoemde Herugowaardse vriezermoord. Zij is naast de 33-jarige zoon van Visser de tweede verdachte in de zaak. De vrouw zit niet vast en haar relatie tot de hoofdverdachte is onbekend. Het kabinet is begonnen met gesprekken met de oppositie om meerderheden te zoeken voor de begroting van komend jaar. Partijen als Pro en Ja 21 legden hun wensen op tafel, waarbij Pro tegen bezuinigingen op sociale zekerheid is en Ja 21 pleit voor extra bezuinigingen en lastenverlichting. De tijd dringt, want over ongeveer 2 weken moet de begroting klaar zijn. Het 60 dagen durende staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran loopt vandaag officieel af, terwijl beide landen nog ver verwijderd zijn van een vredesakkoord. In de straat van Hormuz is de situatie ongewijzigd en onderhandelingen via Oman hebben slechts beperkte vooruitgang geboekt. De Verenigde Staten kampen met een afnemende raketvoorraad en hoge kosten voor de oorlog tegen Iran. Op het terrein van sportclub Prins Hendrik in Vught is vanmiddag een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden door kinderen van een buitenschoolse opvang. De explosieve opruimingsdienst, Defensie, heeft het explosief meegenomen naar de heide en daar onschadelijk gemaakt. Rond 4:30 was het grasveld weer toegankelijk voor ouders en kinderen. Dan lokaal nieuws. Een 19-jarige vrouw uit Herugowaard is zondagavond overleden aangetroffen in een woning aan de Nicolaas Beetsweg in Heiloo. De politie heeft een 20-jarige man uit Heiloo aangehouden en vermoedt dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de omgeving. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst droog. In de nacht volgt meer bewolking en uiteindelijk ook regen. Dinsdagochtend levert dat vooral in een brede strook over Midden-Nederland flink wat regen op. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Het Openbaar Ministerie heeft bevestigd dat een 31-jarige vrouw uit Purmerend wordt verdacht van betrokkenheid bij het wegmaken van het lichaam van Albert Visser in de zogenoemde Herugowaardse vriezermoord. Zij is naast de 33-jarige zoon van Visser de tweede verdachte in de zaak. De vrouw zit niet vast en haar relatie tot de hoofdverdachte is onbekend. Het kabinet is begonnen met gesprekken met de oppositie om meerderheden te zoeken voor de begroting van komend jaar. Partijen als Pro en Ja 21 legden hun wensen op tafel, waarbij Pro tegen bezuinigingen op sociale zekerheid is en Ja 21 pleit voor extra bezuinigingen en lastenverlichting. De tijd dringt, want over ongeveer 2 weken moet de begroting klaar zijn. Het 60 dagen durende staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran loopt vandaag officieel af, terwijl beide landen nog ver verwijderd zijn van een vredesakkoord. In de straat van Hormuz is de situatie ongewijzigd en onderhandelingen via Oman hebben slechts beperkte vooruitgang geboekt. De Verenigde Staten kampen met een afnemende raketvoorraad en hoge kosten voor de oorlog tegen Iran. Op het terrein van sportclub Prins Hendrik in Vught is vanmiddag een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden door kinderen van een buitenschoolse opvang. De explosieve opruimingsdienst, Defensie, heeft het explosief meegenomen naar de heide en daar onschadelijk gemaakt. Rond 4:30 was het grasveld weer toegankelijk voor ouders en kinderen. Dan lokaal nieuws. Een 19-jarige vrouw uit Herugowaard is zondagavond overleden aangetroffen in een woning aan de Nicolaas Beetsweg in Heiloo. De politie heeft een 20-jarige man uit Heiloo aangehouden en vermoedt dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de omgeving. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst droog. In de nacht volgt meer bewolking en uiteindelijk ook regen. Dinsdagochtend levert dat vooral in een brede strook over Midden-Nederland flink wat regen op. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen